pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve ik met de muziek als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal als kunnen worden in een euro is moeilijk. Huist kreeg ik, dat we in een groep als kunnen, boller man, huist kleden, is een wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handels geleden op die niet of toen in die zin wat die niet duist maar is wat zijn ja hij vloed maar ik heb een handels geleden en ik duist maar een ballerman internationale wisseling als in Engels wat ze met een mazzel in love wil ik worden trappen aan die ganske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, Hallig, der kleine Pudel Nestag. Wo ist Ihnen? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.